Nuisset is zo af het als is zo. Aput ne kan is aan ook is ik voor. Zo kind naar is zo zonder, ik heb het te doen. Man, ik heb het voor.